Bonte. Een dag in het leven van een open boek schrijft zich. En hoe de zon ondergaat, bepaalt zij zelf wel.

0: lacht in hoofdletters, alles bloot. Het naakte ochtendlicht ligt niet. En ik heb nog een kwart voor straks.
1: It's fucking spooky, nigga.